0: Het is nu 6 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: In Wevelgem in West-Vlaanderen hebben 4 gemaskerde mannen een pokertoernooi overvallen. Ze maakten 30.000 euro buit. Ze vielen een bar binnen waar het pokertoernooi aan de gang was. Ze bedreigden de eigenaar en de spelers en gingen er met de volledige prijzenpot vandoor. De Brandenburger Toren in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10. Dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.

0: Het is nu 7 uur. Goedemorgen.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. En dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen. Dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
3: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
2: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Brandenburger Tor in Berlijn kleurde gisteravond in de regenboogkleuren. Het was een hart onder de riem voor de LGBTQ+ gemeenschap. Zaterdagavond reed een automobilist in op een menigte die op straat kwam voor de Pride. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. De dader had banden met terreurgroep IS. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle. Dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De bosbranden in de streek rond Bordeaux hebben al 240 woningen verwoest, dat meldt het departement Gironde. Er raakten al 75 brandweerlieden gewond. Er zijn 2500 brandweerlieden ingezet en 1500 militairen. De brand brak woensdag uit en heeft al 42.000 hectare in de as gelegd. Er zijn 220.000 mensen geëvacueerd. Bij een Russische luchtaanval in het noorden van Oekraïne zijn 2 doden gevallen, onder hen een kind van 10, dat melden de lokale autoriteiten. Een 20-tal mensen raakten ook gewond. De aanval vond plaats op een supermarkt in een stad op zo'n 115 kilometer van Kiev. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03-218 4573. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaan spot u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks aan de soep, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of zes gelijk neef laten blinken? Het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
4: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dakje.
5: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
4: Dakwerken van der Linde?
5: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
4: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
5: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè?
6: Dakwerken van der Linde.
5: Beter goden niet vinden.
6: Voor info of gratis prijs. Reisofferte, bel 03-366-37-32.
7: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
8: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 8 uur. Goedemorgen.
7: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
9: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden.

0: Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS, dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
1: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
0: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert. Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat ook nu het geval zal zijn. Bedrijven zullen zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten en dat vanaf volgend jaar. Het gaat om ontevreden klanten die naar de consumentenombudsdienst stappen, dat schrijft HLN. Bedoeling is om de druk op bedrijven op te voeren, zodat ze klanten niet in de kou laten staan. HLN-journalist Timmy van Diepen.
2: Tot voor kort droeg eigenlijk de belastingbetaler de kosten. Stel dat je als burger ontevreden was met bijvoorbeeld een factuur die je gekregen had van een bouwbedrijf en je wou die betwisten, kon je naar die consumentenombudsdienst stappen. Dan betaalden wij dat allemaal met subsidies. Maar nu heeft de regering beslist dat bedrijven zelf mee te laten betalen. Dus dat gaat die bedrijven 250 of soms zelfs 500 euro kosten per ontevreden klant.
0: De consumentenombudsdienst kreeg vorig jaar 37% meer klachten, vooral uit de bouwsector. De Franse president Macron houdt vanmorgen crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel. Er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden. Zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij, want de komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer, tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
3: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
4: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
3: De Bip for Life? Wat is dat?
4: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
3: Kun je mij de Bip hun telefoonnummer eens geven?
4: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
5: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaverij thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
6: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
7: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
8: Ja,
7: dat zie je nou zelf ook, hè? Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
8: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
7: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
8: Allee, kom, pak rap eens voor te schrijven.
4: 0485-54-87-85.
9: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
10: Merci, Immobiep.
11: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij Goedemorgen te Antwerpen. Het is vandaag 27 juli, de laatste maandag van deze maand. We staan aan de start van een nieuwe warme week. Maar dat houdt ons niet tegen om te beginnen met toffe muziek. We gaan van start met Beverly McKay, Say It With Feeling.

Dolly Parton is een Amerikaanse zangeres, songwriter, actrice, filantroop en zakenvrouw. Bijgenaamd de Queen of Country is Dolly een van de meest geëerde vrouwelijke country-artiesten in de geschiedenis en heeft ze diverse onderscheidingen ontvangen. Here You Come Again.

Allen was een Amerikaanse zangeres wiens carrière zich uitstrekte van de jaren 30 tot de jaren 60. Als kind won ze een amateurswedstrijd door populaire zangers na te doen. Toen ze thuis kwam met haar prijs, een camera, geloofde haar vader haar niet en strafte haar voor het stelen van deze camera. Pas toen de buren haar kwamen feliciteren, realiseerde Callens vader dat hij zich daadwerkelijk had, dat ze daadwerkelijk had gewonnen. Hier is ze met In the Chapel, In the Moonlight.

Julie London met het zeer gekende Cry Me a River. En nu mijn oudste nummertje voor vandaag. Ray Anthony en zijn orkest met Brother Fats. Eentje uit 51.

0: trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol avant, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

You Beat Me to the Punch, gezongen door Mary Wells. Stormy Weather is een nummer uit 33, voor het eerst gezongen in de nachtclub The Cotton Club in Harlem. Vandaag draaien we de versie van Billy Eckstine, uit 1960.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
0: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu 9 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Het onderzoek naar de aanslag op de Pride in Berlijn loopt volop. Een man van 21 reed in op een menigte. Daarbij vielen 1 dode en 29 gewonden. Het lijkt er voorlopig op dat de man alleen handelde, maar dat onderzoekt het gerecht nog. De man had banden met IS. Dat richt zich al maar vaker op jonge mensen, zegt terreurjournalist Farouk Özkeniz.
6: Na de val van het kalifaat zou je denken dat IS van de aardbodem verdwenen is, maar dat is helemaal niet zo. Ze zijn volledig ondergronds gegaan en eigenlijk volledig digitaal. Alle propaganda van IS is allemaal via sociale media terug te vinden. En jonge mensen lijken daar toch wel door gefascineerd te zijn.
5: Gisteravond kleurde de Brandenburger Tor in Berlijn in de regenboogkleuren als steun voor de LGBTQ+ gemeenschap. De aanslag in Berlijn heeft voorlopig geen impact op het dreigingsniveau in ons land. Dat meldt het OCAT dat het dreigingsniveau analyseert.

0: Binnenkort staan ook in België Pride-evenementen gepland, onder meer in Antwerpen. De Antwerpse politie laat weten dat de Pride altijd goed beveiligd wordt en dat dat nu ook het geval zal zijn. In Groningen, in het noorden van Nederland, heeft gisteravond een kleine aardbeving plaatsgevonden. Dat meldt de Nederlandse Weerdienst. Verschillende mensen hoorden knallen en trillingen. De beving is wellicht het gevolg van gaswinning. In die regio zijn er daardoor geregeld kleine aardbevingen. De Franse president Macron houdt vanmorgen een crisisoverleg over de bosbranden in zijn land. De grootste brand woedt in de buurt van Bordeaux. Het vuur bleef afgelopen nacht al bij al stabiel, maar er zijn wel al 240 huizen afgebrand. 4000 brandweerlieden en militairen proberen het vuur te bestrijden en zo'n 42.000 hectare is al in de as gelegd. En de ellende is nog niet voorbij. De komende dagen wordt het daar opnieuw erg warm. In Spanje is de grote bosbrand in de buurt van Madrid onder controle, dat melden Spaanse media. Het gaat daar de komende dagen nog wel blijven branden, maar het vuur breidt zich niet meer uit. De brand heeft 50.000 hectare natuur verwoest en is daarmee de zwaarste natuurbrand ooit in Spanje. De dag begint wisselvallig met hier en daar een bui. In de loop van de dag wordt het droog en komt de zon erdoor. Maxima tot 25 graden. Morgen ineens een pak warmer tot 31 graden en volop zon. De dagen nadien blijft het zomeren met temperaturen tot 35 graden.
1: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw- als in renovatieprojecten. Energiebesparend, geruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
2: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03-218-4573. Dat is 03-218-4573. Oraliften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Oraliften op www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
3: Dag Robert, storen we niet?
4: Nee, kom binnen.
3: Onze kleine is roekbaar.
4: Hallo.
3: Ja, zijn kettingen van zo'n commune, hè? Dat past niet meer.
4: Allee maar, dat past toch nog?
3: Hut, ik vind dat hem dat moet verkopen. Dan kan hem nog op Bobbejaanland. Maar wat brengt dat op?
4: 1924 euro.
5: Zoveel! Vergeet Bobbejaanland, Ibiza, here I come.
4: Geniet er maar van, jongen.
6: Voor alle juwelen, diamantjes, munten of horloges, bel Robert de Expert. 03-226-93-93. 03-226-93-93.
7: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom bij deel 2 van Goedemorgen Antwerpen. We zijn van start gegaan met Le Crusaders en Deborah Dixon, A Hard Day Night. Wanda Jackson is een gepensioneerde Amerikaanse zangeres en songwriter. Ze was een van de eerste vrouwen met een carrière in de rock and roll en nam een reeks singles uit de jaren 50 op die haar de bijnaam The Queen of Rockabilly gaven. Ze wordt ook gerekend tot de eerste vrouwelijke sterren in de genre van de country muziek. Hier is ze met Candyman.

Misty is geschreven en opgenomen in 1954. Oorspronkelijk was het enkel een instrumentaal nummer en later werd er tekst aan toegevoegd. Vandaag gaan we voor de uitvoering van Kenny Rogers uit 1996.

Lieve luisteraars, onze secretaris Eddy is aangekomen en jullie kunnen hem bereiken op het nummer 03 219 60 30. Het is al even geleden dat ik nog eens een Duits nummer heb gedraaid. Hier is Freddy Breck met Bianca.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Moos, schat ik het toch. Ik wil mijn bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid, kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

De kleine dame met de grote stem, Etta James, stel mama. Tijd voor onze drie liedjes dansplezier. Alle drie zijn ze van het jaar 56. We gaan van start met Jimmy Reed, Ain't That Loving You Baby, gevolgd door Hallelujah, I Love Her So, gezongen door Ray Charles, en eindigen met Marty Robbins, Long Tall Sally.

Andy Williams onthulde in zijn memoires Moon River and Me dat Kay Thompson en hij een romantische relatie hebben gehad, ondanks het leeftijdsverschil. Hij was 19, zij 38. Het is zoals ze zeggen, op een oude velo leer je het beste fietsen. Do you mind? If I

In 1965 verscheen de vierde James Bond film in de cinema. De titelsong werd ingezongen door Tom Jones, Thunderball.

Chantal Chamberlain is een fantastische Canadese jazzzangeres die geïnspireerd is door Edith Piaf en Jacques Brel. All right, okay, you win.

We zijn aan het einde van deze uitzending gekomen en zo dadelijk nemen Hubert en Rosina het van me over. We gaan eruit met James Brown, How Do You Stop? En wij horen elkaar terug nu woensdag om 12 uur.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kun je bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferte aan ons? Bel dus met een meubelstofverder op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverder, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoek plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrijk. Neefzalen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 10 uur. Goedemorgen.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden, een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
5: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan ook moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
4: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
6: Belga Meubelen

0: is tijdens de soldeperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
1: Schatke, wanneer gaat dat licht in de badkamer eens repareren?
2: Ja,
1: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
2: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
1: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingend binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
2: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
1: 0485 54 87 85.
3: Aha, aha, aha. Minerva.

Goedemorgen, beste luisteraars. Maandagmorgen, 10 uur. En we gaan weer van start met de Muziekacademie. En Rosina zit al aan de telefoon te wachten.

0: Leven Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
1: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glaske.
0: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glaske. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
1: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Juist gelijk als gaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
0: Ga eten bij Minerva op Sint-Anneke.
1: Vrongs is dat, manneke.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom de van de zomer op donderdagavond een dansje passeren bij Minerva

0: Zeg, Jos, ik heb er al misère met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde je niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakkers, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32. Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Ah, ah, ah, ah. Het is nu 11 uur. Goedemorgen.
3: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
5: Opvallende zet van Wout van Aert. Die lanceert zijn eigen mobiele netwerk, WVA Mobile. Van Aert werkt daarvoor samen met Telenet. Fans kunnen dan een gsm-abonnement nemen en zich ook abonneren op exclusieve beelden. Een soort blik achter de schermen in het leven van Aert. Sportmarketeer Robin Jacobs.
6: Ik zie twee belangrijke zaken. Dat is één, dat hij echt een community wil bouwen. De grootste uitdaging voor topsporters na hun carrière is ook relevant blijven. En Wout is op een leeftijd dat hij stilletjes aan moet gaan nadenken over wat na mijn carrière. Nu daarnaast, en ik denk dat Telenet daarom ook die samenwerking met Wout van Aert aangaat, is het stukje dat je uit eerste hand data kunt verzamelen.
5: Voor alleen een gsm-abonnement betaal je €13 per maand. Wil je daar exclusieve beelden bij, betaal je €35 per maand. In Seattle in de VS zijn twee doden gevallen nadat een schutter het vuur opende op een foodtruckfestival. Dat schrijven Amerikaanse media. Vijf anderen raakten gewond. De verdachte werd opgepakt. Zijn motief is nog onduidelijk. De olieprijzen zijn vannacht serieus gedaald nu de VS en Iran even gestopt zijn met elkaar aan te vallen. De prijs voor een vat olie is met zo'n 6% gezakt. Een vat olie kost nu $92. Vorige week was dat nog meer dan $100. De olieprijzen waren opnieuw de hoogte ingegaan na nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen twee weken. Of we het ook bij ons aan de pomp zullen voelen, is nog afwachten. Tot vanmiddag nog kans op een bui hier en daar, maar het wordt droger en de zon komt erdoor. Maximaal tot 25 graden, morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
7: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
8: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
7: De Bip for Life? Wat is dat?
8: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
7: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
8: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImoBip 03-230-59-39. Dat is 03-230-59-39.
9: Schatteke, ik ben terug van bij de Robert, hè.
10: De Robert? Wie is dat?
9: Eh wel, je weet wel. Robert de expert van in de vestingstrot.
10: Oh ja, dat is juist. En hij heeft dat wat opgebroken?
9: Wat hadden wij weer al gedacht? €150, hè. Eh wel, zit er maar een

0: Achter. Het was 1500.
1: Spaasdingen?
0: Nee, dat gaan we naar horlogeke. En dat muntje om dat kettingske van ons Maar commune, dat bracht dus de max op, hè?
1: Geef je nummer dan nog eens, gaat? Want onk José deed ook nog van alles liegen.
0: Robert, de expert. 0-326-93-93.
1: Welk bedrag had hij nog gedacht?
0: De Robert geeft misschien wel een nulletje meer dan verwacht.
2: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees bleef toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevig in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
3: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
4: Merci, Immobiep.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mooi, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

En bij deze tonen van James Last nemen wij afscheid. Razina en ik zeggen tot volgende week. Nee, eigenlijk Frank, zij blijft nog even zitten om bij Frankie mee te helpen. Goed, wij horen elkaar volgende week. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor mening voor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg schat, de zuilen van mijn schone zijn heel gaans voor u. In mijn frak, dat is precies een zeef.
2: Dan zit er niks aan de soep, hè?
1: Wat,
2: hè? Naar de K2, Ivo en zijn team, dat zijn specialisten. De beste wandelschone, waterdichte frakken, kwaliteit en altijd met topservice.
1: Oh ja, dan zit dat dan maar rapper, hè?
2: Niet twijfelen, naar de K2. Vooruit.
3: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
0: alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
5: Het is nu 12 uur, goedemiddag.
4: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
6: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
7: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilbar smijten en dan gaan we naar huis.
8: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
6: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux, dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er niet goed uit, weet journaliste Louise Bouquet, die daar voor ons is.
9: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
6: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. Het ebola-virus blijft om zich heen grijpen in Congo. Daar zijn in minder dan 2 weken tijd al meer dan 1000 besmettingen bijgekomen. Dat melden de Congolese autoriteiten op X. In het land zijn nu al ruim 3000 mensen besmet geraakt met ebola. Meer dan 1300 mensen overleden aan het virus. Ook de WHO waarschuwde al dat de uitbraak snel uitbreidt. Bij Oekraïnse drone-aanvallen op Rusland zijn 2 doden en 17 gewonden gevallen. Dat melden de Russische autoriteiten. Oekraïne viseerde 2 grensregio's. Eerder bombardeerde Rusland een supermarkt in het noorden van het land. Daarbij vielen 2 doden, onder hen een kind van 10. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger, maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
10: En deze medaillonneke, hè? Dat deed onze pa van zijn leven nog eens gekocht op de Grunkplut.
11: Allemaal?
10: Maar nee, ga, onze pa. Die vergeet zoveel. En deze? Dat was mijn eerste ringetje. Dat heb ik nog gekregen van mijn Peter voor mijn commune. Maar zie, hij is mijn vinger. Dat past niet meer, hè? En dat horlogeke. Je ziet begot nog niet wat duur. Het is zo klein. Dat mag ook weg.
11: En omdat het goud zo hoog staat, hè? Komt dat opgeteld op 1600 euro.
12: Wat zei het hem?
10: 1200 euro. Anders moest hem dat toch allemaal maar op in de engel. Wilde ook weten wat dat dolle juwelen waard zijn? Belt Robert de Expert op 03 226 93 93.

0: 93 02 226 93 93.
1: Zeg, Josfien, zijn dat aknieën die zo kroken en piepen?
2: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaat maakt.
1: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem naar Ora moet bellen.
2: Wie is dat? Ook een kinesist?
1: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
3: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
4: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
5: Aha, aha, aha. Minerva.
6: Welkom bij Radio Minerva.
7: Maandagmiddag Supersong met Frankie van 12 tot 2.

Een zeer goede middag. Welkom bij Radio Minerva. Dit is Supersong met Frankie. En aan de telefoon geen Monique vandaag, maar wel Rosina, waarvoor dank. Live vanop het Sint-Anneke. Eerst en vooral gaan we Hubert bedanken voor zijn programma tussen 10 en 12 met de Muziekacademie. Jawel. Zit je aan tafel, ga je aan tafel smakelijk keten. En ik heb hier straks een paar dames van de Giro en die hebben een opdracht, maar daar gaan we straks iets meer over vertellen. Jawel. En we weten allemaal, een vrijgezel die gaat pas slapen als hij al de sterren heeft gezien. He, dat was toch van het liedje van Benny Nijman. Maar een getrouwde vent, wanneer gaat die slapen? En wel, hier zijn de strangers met een getrouwde vent. MUZIEK

de vent. Asse majorkes is getrouwd. Ik zijn van mijn vrouwke vriet content. Maar als het achteraf beschouwt, mag ik niet dit, mag ik niet dat.

begint bij God van 's morgens vreug. Van dood is dit en dood is dat. Dan denk dan rap, ik word aan meug. Ik geef weer mijn pauze om de kat. Al dat gekloog, al dat gezoog. En die Ambras, je kent dat wel. En op de deur

0: Voilà, Lasse, en na weten wanneer dat we moeten gaan slapen, hè? Een getrouwde vent van de Strangers. En ik heb het juist al gehad over die hero-meisjes die een opdracht moeten. En ik kan ze even aan het woord laten. Dag jonge dames, welkom in studio van Radio Minerva. En jullie hadden een opdracht, heb ik gehoord.
1: Hallo, wij zijn KSA Betam en wij zitten in de oudste groep. En wij hebben als opdracht om op de radio te komen. En wij willen daardoor ook eventjes onze leiding, Aaron en Clement, bedanken voor dit leuke kamp. Dankjewel. Nog een fijne dag verder.
0: En hebben jullie vandaag nog meerdere opdrachten te doen?
1: Ja.
0: Ja, welke zijn er zo van die opdrachten? Leuke opdrachten of minder leuke opdrachten?
1: Ja, je moet gewoon zo allemaal opdrachten doen. Bijvoorbeeld een ei doorgeven aan iedereen voor slaapzakken te krijgen. En gewoon zo, ja, allemaal opdrachtjes.
0: Het is leuk.
1: Ja.
0: En van waar kwamen jullie?
1: Roeselare.
0: Van Roeselare. Dat is een eindje van hier.
1: Ja.
0: Dat is wel even met de fiets gekomen, heb ik gehoord.
1: Ja.
0: Is dat waar? Oké. Goed. Was er nog iets dat je wou zeggen? Of was het genoeg voor de radio te komen? Dat was jullie opdracht. Wel. Ik wens jullie nog een fijne week, denk ik nog, hè, met de Giro. Ja, wel. Amusement en tot volgende.
1: Dank u wel. Merci,
0: hè. Dag. Goeiedag. Ja. En nu Andy Williams met Walk Hand in Hand, 1956.

Where Do I Begin? Kennen we natuurlijk allemaal van Love Story. Dit was Johnny Mathis. Ik heb een beetje informatie. Uma Guma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kan daar elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met Pop Rock Troubadour. Op zondag 9 augustus is er High's Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. Op 16 augustus zijn er Le Violette met vingervlugge swingende violen. En die dag zijn er ook smoutenballen te verkrijgen. Altijd lekker. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. Kan niet slecht zijn, Fleetwood Mac. Nee. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umaguma.be of via hun website www.umaguma.be. Dus vanaf nu zondag in Orangerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde, Umaguma. En de volgende is And I Love Her. Hier is Barry Manilow.

Connie Christie met Torreira, Torreiro, zo is het, jawel. 1991 spreken we, en nu gaan we naar 1970. En tegenwoordig kan het gebeuren, hè. Je gaat juist thuis binnen als Sam, en je komt er gewoon buiten als Samantha. Tegenwoordig gaat het allemaal. In 1970 wist Cliff Richard dat ook al. Hier is hij met Goodbye Sam, Hello Samantha. Goodbye.

0: Trek to Downs Groenland, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond aan dansen passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Van Hengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan al een bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of vol vin, of tournedo, of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Morgen gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag.
4: Dat is allemaal niet eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als gij, mijn tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Lipstick on Your Collar. Dit was Connie Francis, dat is eentje uit 1959. En wil je meer van dit horen van Popcorn, moet je zaterdagavond afstemmen van 20 tot 21 uur naar de Popcorn City met Jan van Dijk. En voor af te leren, nog eentje. It's a Lonely Town, hier is Gene McDaniels.

My Heart. Engelbert Humperdinck was eentje uit 1967. Ja, en dan kan deze man toch niet ontbreken natuurlijk. Eentje uit 1971. Hier is Tom Jones met Till.

Al Martino met Granada uit 1962. Nog één vocale en dan zit mijn eerste uurtje erop. En dan gaan we er even uit voor wat reclame en het tijd zijn van 1 uur. En dat doen we met Céline Dion en All By Myself. Tot zo!

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseer met mijn dak, jong.
1: Maar waarom belde gaan die direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god het niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 1 uur. Goedemiddag.
4: Radio Minerva.
5: Een van de twee verdachten van de steekpartij in Gent is aangehouden. Dat heeft de onderzoeksrechter beslist. Vorige week maandag vielen twee mannen twee anderen aan. Een jongen van 19 raakte daarbij zwaar gewond. Hij was zelfs even in levensgevaar. De politie is nog op zoek naar de tweede verdachte en onderzoekt of er een link is met de steekpartij een dag eerder. De Gentse feesten zitten er officieel op. Om 10 uur vanochtend werd het laatste nummer We Are The Champions gedraaid op de Vlasmarkt. Daarna ging de muziek onherroepelijk uit na 10 dagen feesten. Deze feestvierders bleven tot het allerlaatste moment.
6: Het was een goede huisfeest. Het doel was iets van vuil in de vuilkar smijten en dan gaan we naar huis.
7: Ik wil even sfeerbeheer, de politie, iedereen die de Gentse feesten staande houdt en die daaraan meedoet, bedanken. Echt, jullie zijn toppertjes. Merci dat jullie het allemaal veilig, leuk en sfeer houden. Noem ik naar de wc.
5: In totaal lokte deze editie zo'n 1,5 miljoen mensen. Ga niet naar Bordeaux. Dat is een oproep van de Franse regering. In het departement Gironde woeden op dit moment zware bosbranden. En het ziet er daar niet goed uit, dat weet de journaliste Louise Buquet, die daar is.
8: Want het weer gaat de komende dagen ook veranderen. Tot nu toe heeft het zo af en toe een keer geregend. Was het ook niet zo heel warm, rond de 25 graden. Maar dat gaat morgen veranderen. Dan gaan we weer boven 30 graden. Woensdag spreken ze zelfs van 38 graden. Dus dan wordt het voor de brandweer opnieuw evalueren wat die nieuwe situatie gaat doen met het vuur en hoe ze dat verder zullen moeten aanpakken.
5: De Franse minister van Economie heeft ook al 13.000 bedrijven in de regio laten evacueren. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agenten beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door het veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. De Iraanse marine heeft 6 schepen tegengehouden in de straat van Hormuz. Dat meldt de Iraanse staatstelevisie. De schepen wilden de straat doorvaren, maar volgden een route waarvoor Iran geen toestemming gaf. De marine vuurde verschillende waarschuwingsschoten af en dwong de schepen om terug te keren. Iran houdt de straat van Hormuz opnieuw zo goed als dicht sinds de nieuwe Amerikaanse aanvallen de afgelopen weken. Het wordt droger en zonniger, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
9: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren?
10: Ja,
9: Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou weer eens teruggeschilderd mogen worden.
10: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
9: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, hè, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485-54-87-85.
10: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
9: 0485-54-87-85.
11: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlies zitten. Het beste vlies blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaveraai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse stevige Nobok. Het lekkerste adres voor vlies en veel meer. Bienaveraai thuis. Zie ook eens op de website ikwilvlies.be en daarmee is alles gezegd.
12: Aha, aha, aha. Minerva.
13: Welkom terug. Dit is deel 2 van Supersong. Zet je voor.

American Patrol met Glenn Miller. Welkom terug in het tweede gedeelte van Supersong. Met Frankie en Rosina aan de telefoon live vanop het Sint-Anneke. En je kan ons altijd bereiken op de 03-219-1727. Dat ken je voor iets te vragen over een liedje, of voor niet te worden, of voor iets anders. Of zelfs, je kan nog altijd stemmen voor onze top 1000. Je kan dat doen via onze website. Of anders bel je gewoon naar de studio en je geeft je top 3 door aan Rosina. En Rosina noteert alles. Je hebt nog 4 dagen en 10 uurtjes en 50 minuten de tijd. En waar je ook bent, overal kan je tegenwoordig Radio Minerva beluisteren. Maar eerst Tony Servi met Waar je ook bent. Goedemiddag.

Jawel, Jezebel, Frankie Lane. Dat was al eentje uit 1951 al. Jawel, en toch klinkt het nog zo modern. Vind ik toch, ja. Ik kan eerst een paar leden van ons feliciteren met hun verjaardag. Jos uit Beersel, Hildegarde uit Zwijndrecht, Robert uit Boeghout, Sylvia uit Zeelen, Leude uit Stabroek, De Jean uit Zoersel, Rita uit Antwerpen, G uit Sint-Katelijne-Waver, Lisette uit Essen, Wilfried uit Deurne, Paul uit Berchem, Daniel uit Braschaat en Marie-Louise uit Stekenen. Een gelukkige verjaardag vanwege mij, Frankie en van Rosina. En nu, Don't Let Tonight Never End. Eentje uit 1975, hier is Des O'Connor.

Nat King Cole met How I Miss You Tonight. Ik heb nog wat informatie. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend. En dat wel tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0485 61 48 32 of via boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje, een herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd toen alles beter was. Voor meer informatie kan je terecht op hun website www.poldermuseum-lilo.be. En nu Petula Clark met Kiss Me Goodbye.

bescheiden toezuwen, toen nog Heintje. Hij was 14 jaar dat hij dit plaatje opnam. Intussen tijd is het Hein Simons geworden en is intussen tijd al 70 jaar geworden. En wat denkt u van Vic Damone met Softly, As I Leave You. As I Leave You.

0: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
1: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
0: Mos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
1: Ja, ik zijn Claire.
0: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
2: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.
3: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
4: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
3: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
4: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
3: Geniet ervan, het zijn de beste.
4: Het Minerva Café, on de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
5: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.

Long Haired Lover from Liverpool, de toen Little Jimmy Osman. Tegenwoordig is hij niet zo Little meer, want hij is intussen tijd ook al 63 jaar geworden. En nu, Gonny Baars. Ik ga even naar de Noorderburen met alle leuke jongens. Die willen vrijen.

0: That's enough now.
1: Pick Yourself Up, dit was Frank Sinatra. En nu vraag ik me eigenlijk af, vroeger werd er veel gedaan, maar zou het nog gedaan worden? Zo het de voet nog scherpe neuvel. Zou het nog gedaan worden? Hier zijn de Marlits.

De fout naar Scherpenheuvel. Ik kon er niet aan beginnen, nee. Mijn tweertjes zitten erop. Bedankt voor het luisteren, beste luisteraars. Je hebt de groetjes van mij, Frankie, en van Rosina. Volgende week zijn we hier terug van de partij. En nu, twee uurtjes mooie muziek, de Music Box. Met Omer Braam aan de microfoon en Christian aan de telefoon. En ik kan er nog eentje spelen, ja. En dat is eentje van Helen Shapiro. Walking Back to Happiness. Blijf afgestemd, blijf luisteren naar Radio Minerva. Nog veel luisterplezier met de collega's en tot volgende week. Ciao.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meninginfo naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
2: Maar waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
1: Dakwerken van der Linde?
2: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie, hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
1: 40 jaar ervaring? Zeg, grok je dan nog wel op mijn dak?
2: Oh, zeker weten. De patroon en zijn 2 zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
3: Dakwerken van der Linde.
2: Beter goden niet vinden.
3: Voor info of gratis prijs. Offerte bel 03 366 37 32.

0: uur. Goedemiddag.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bloedvoorraden O en B negatief staan gevaarlijk laag. Tijdens de zomervakantie doneren traditioneel minder mensen omdat ze op vakantie gaan. Het Rode Kruis roept daarom op om bloed te blijven geven, zeker mensen met een bloedgroep O negatief, want die kunnen aan iedereen bloed geven. Jolien Pardon.
3: Bloedgroep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
2: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. De Amerikaanse regering gaat de aanwerving en de opleiding van de immigratiepolitie ICE herbekijken. Aanleiding is een incident in de staat Maine eerder deze maand. Een Colombiaanse migrant werd daar doodgeschoten door een ICE-agent. Nu blijkt dat de twee ex-partners van die agent hem beschuldigen van huiselijk geweld. Normaal zou zo iemand niet door de veiligheidscheck geraken, maar dat is nu dus wel gebeurd. Tennis dan. Elise Mertens en Hanne van de Winkel gaan allebei een plaats vooruit op de WTA wereldranglijst. Mertens blijft de beste Belgische op plaats 23. Hanne van de Winkel schuift op naar plaats 91, haar hoogste notering ooit. De Wit-Russische Irina Sabalenka blijft de nummer 1 van de wereld. Droog en zonnig deze namiddag, maximaal tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dag nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
4: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
5: Ja, ik heb mijn huis verkocht op lijfrente via de Bip for Life.
4: De Bip for Life? Wat is dat?
5: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
4: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
5: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
6: Een lift is tegenwoordig geen luxe meer. Bijna overal is het plaatsen van een lift mogelijk. Maar kies dan wel voor een betrouwbare en stabiele firma. Oraliften is specialist in zowel binnen- als buitenliften. In zowel nieuwbouw als in renovatieprojecten. Energiebesparend, ruisloos en veilig. Een lift geeft altijd een grote meerwaarde aan uw gebouw.
7: Bel voor meer info of voor een gratis offerte 03 218 45 73. Dat is 03 218 45 73. Ora Liften, Koornbloemstraat 148 in Wilrijk. Of maak kennis met Ora Liften op www.oraliften.be. Kiezen voor Ora Liften is kiezen voor kwaliteit, service en een oplossing op maat.
8: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
9: Merci ImmoBiep.
10: Aha, aha, aha. Minerva.

Een goede namiddag, luisteraars van Radio Minerva, en welkom in het programma van de Musicbox. Twee uurtjes gevarieerde muziek met voor elk wat wils. En dit in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Het programma Supersong tussen 12 en 14 uur werd ons gebracht door Frankie en Rosina. En wij beginnen met Frankie Lane en een selectie uit de film High Noon. Do not forsake me, oh my darling.

Three Coins in the Fountain, deze keer in een versie van Dinah Washington. En dan zegt Roy Clark, if I had to do it all over again.

Strangers in the Night, de versie van de Ray Conniff Singers. Een Franstalig nummer krijgen we van Charles Aznavour. Je me voyais déjà.

0: trekt uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feesttent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
1: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
2: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
1: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
2: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
1: Geniet ervan, het zijn de beste.
2: Het Minerva Café, om de plaas op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
3: De Verhengst wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
4: Oh ja? Of au vent, of tournedos. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
3: Voilà. Nou, hoor ik ook spreken, ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
4: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker. Just gelijk als schaar, maar een tournedoken. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be.
3: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
4: Verongs is dat, manneke.

Jo Leemans, weet je nog wel die avond in de regen? En een selectie uit de film La Passione brengt ons bij Chris Rea en A Girl in a Sports Car.

I Love You. En dat kregen we van Frank Sinatra. We gaan verder met het orkest van Edmundo Ross. En zij brengen Frenzy

Buddy Greco, Days of Wine and Roses. En van Barbara Streisand kregen we nu een selectie uit Funny Girl, My Man.

Kiss Me Quick. En dat kregen we nog van Elvis Presley. We besluiten vocaal met een medley met bekende melodietjes, gebracht door Max Bygraves. Na de berichten van 15 uur zijn wij er weer voor het tweede deel van het programma The Music Box. Tot zo dadelijk.

0: Zeg schat, de zuilen van mijn schoenen zijn heel gaans voor u. En mijn frak, dat is precies een zeef.
1: Dan zit er niks anders op, hè?
0: Wat, hè?
1: Naar de K2, Ivo en zijn team. Dat zijn specialisten. De beste wandelschoenen, waterdichte frakken, kwaliteit. En altijd met topservice.
0: Oh ja? Zeg dat dan maar rapper, hè?
1: Niet twijfelen. Naar de K2. Vooruit.
2: Ivo en zijn ploeg helpen je graag op weg met persoonlijk advies. Je vindt de K2 op de Frankrijklei 109 in Antwerpen.
3: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
4: Het is nu

0: Roep O negatief wordt heel vaak gegeven in spoedsituaties. Bijvoorbeeld iemand komt binnen bij een ongeval, bloedgroep is nog niet gekend, dan wordt O negatief gegeven. Dus ziekenhuizen bestellen daar uiteraard veel bloed van. Op dit moment kunnen we nog voldoen aan alle bestellingen van de ziekenhuizen, maar stel dat er toch een tekort zou dreigen, dan kan het gebeuren dat ziekenhuizen niet dringende operaties moeten uitstellen.
1: Bloed geven kan in de donorcentra van het Rode Kruis. En de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino, haalt fors uit naar iedereen die kritiek heeft geuit op het WK voetbal afgelopen maand. In een open brief verdedigt hij het succes van het toernooi. Volgens hem was er alleen maar vreugde en geluk. Hij beschuldigt iedereen die toch kritiek uitte van leugens en haat. Toch bleef het WK niet onbesproken. Zo waren er onder meer visumbeperkingen voor supporters en voetballers uit bepaalde landen. En was er de politieke inmenging in de zaak rond Balogun, die ondanks een rode kaart toch mocht meespelen tegen de Rode Duivels. De buien verdwijnen stilaan en het wordt droger en zonniger. Maxima tot 25 graden. Morgen tot 31 graden en veel zon. En ook de dagen nadien blijft het warm en wordt het zelfs tropisch tot 35 graden.
2: Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
3: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren? Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
4: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo goochelijk als vroeger.
3: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
4: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
3: 0485 54 87 85.
5: Aha, aha, aha. Minerva.

Neil Diamond. Dat werd onze eerste gast in deel 2 van het programma The Music Box bij uw Radio Minerva. En hij bracht zijn Longfellow Serenade. Dit alles in een samenstelling en presentatie van Omer Braam. Met Christian aan de telefoon op het nummer 03-219-1727. Onze volgende gasten is Anneke Groenlo. En zij vertelt ons over Fernando, Alfredo en José uit Santo Domingo.

Marina van Rocco Granata. Ook al een opname uit 1959. Onze volgende gasten, Doris Day. En zij brengt ons naar de Black Hills of Dakota.

Marie Elena in de versie van Jim Reeves. Tijd voor een instrumentaaltje en dat wordt La Mer. Gebracht door Manuel en de Music of the Mountains.

Tot zover Manuel en de Music of the Mountains. En zij brachten La Mer. En dan heb ik hier een berichtje. Umma Gumma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schilde of de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is er Unplugged Unlimited met pop, rock, troubadour. Op zondag 9 augustus is er X Factory met folk tussen poëzie en protestsongs. Zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge, swingende viool. Er zijn die dag ook smaltebollen te verkrijgen. En dan zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte, op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@umagumma.be. En nog meer info te verkrijgen op de site www.umagumma.be.

0: Rood, Cindy Rosen. En dat kregen we van Semino Rossi.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is het elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaag met Minerva DJ Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Rikita. Een Franstalig nummer uit de tijd van toen. En dat kregen we van Georgette Plana. En dan vraagt Helmut Lotti Just Another Second.

Connie Francis met een opname uit 1955. Love is a many splendor thing. En dan is er Louis Neefs en hij brengt ons aan het strand van Oostende.

Het orkest van Roberto Delgado en zij brachten El Relicario. En dan zegt Nat King Cole, Fate can move mountains.

Take My Heart. En dat werd ons gebracht door Della Reese. We besluiten vocaal met El Martino en het nummer I Wish You Love. Martijn de Reijer verzorgt het volgend programma samen met Maria Elvis. En wij zijn er weer volgende week maandag. Tot wederhoren. Bye bye.

0: Wist u dat wij van Alexander en Scholtes ook werken met een zevendaagse service? Dat betekent dat alle kleine werkzaamheden zoals lijmwerken, reparaties, opvulwerken en herstofferingen binnen de 7 dagen uitgevoerd worden. Wij van Alexander en Scholtens zijn dan ook de nummer 1 van Antwerpen en omstreken. Bel voor meningvoor naar 0477 05 18 37 of kijk op alexanderscholtens.be.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels en soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt dan onder macadam. Gelukkig zijn er Rob en Sandra onder Jolmerij te slaan in Wilrijk. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. En zakt de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broekse riemen hebben ze door hoe ik.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 4 uur. Goedemiddag.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen.
4: Een steekpartij in het centrum van Parijs in Frankrijk. Daar zijn vanochtend 3 vrouwen gewond geraakt. Ze werden alle 3 naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De politie kon de verdachte wel meteen oppakken. Het gaat om een man van 31 met psychische problemen. Het onderzoek loopt. In Seattle, in de VS, is het dodental na de schietpartij van gisteravond opgelopen tot 3. Dat meldde Amerikaanse media. 4 anderen raakten gewond, onder hen ook een kindje van 2. Een schutter opende het vuur op een foodtruckfestival. De verdachte is opgepakt, zijn

0: opnemen tegen Luke the Nuke. Beat Luke Littler wordt op 30 oktober live uitgezonden. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
1: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
2: Ja, ik heb mijn huis verkocht op Lijfrente via de Bip for Life.
1: De Bip for Life? Wat is dat?
2: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op Lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
1: Kun je mij de Bip een telefoonnummer eens geven?
2: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
3: Zeg, ik hoor langs alle kanten dat goud record zult. En ik heb van ons ma nog wat juweeltjes en horloges liggen. Maar waarom robeerde ik speer en geen andere?
4: En wel, de robeer gaf mij super advies en vertelde mij ook wat ik niet moest verkopen. Zelfs met een notaris zei me dat je mengs in de gazet als beste uit de bus kwam om jouw stukken aan te bieden.
3: En wat kost deze schatting?
4: Niks, dat is volledig gratis. Maar altijd eerst bellen. Robert de Expert, 03-226-93-93. Adam?
5: Mijn ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van zijn bienaverij. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Stevige Nooboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienaverij Thijssen. Zie ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
6: Met ImmoBiep ben je zo binnen als een huis.
7: Merci ImmoBiep.
8: Aha, aha, aha. Minerva.

Welkom in het programma Ice Society, samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Aan de overkant een vaste telefonische op maandag, Marja Elvis. Heeft u vragen over de radio? U kunt daar bellen op 03 219 17 27 of wie weet misschien om lid te worden. En tevens een heel dikke merci aan mijn collega Omer en telefoniste Christian voor hun inzet.

En ik heb heel goed nieuws voor de luisteraars van Trouwe Minerva Muziek. Ik was gisteren in het casino in Middelkerke voor de show van Burlesque La Nuit Interdit. Een prachtige pikante show. En wat heb ik daar gehoord? Ik heb er veel gezien, maar Minerva Muziek. Tom Jones, Michael Bublé, Dean Martin, Vaya Con Dias, ze waren er allemaal bij. Te weten dat het een zeer jonge cast is dat dat samenstelt, ben ik blij om onze onvergetelijke muziek te kunnen blijven horen en kenbaar maken aan andere mensen.

Het orkest van Ray Conniff mocht de opener ingaan met It's Impossible. En voor ons bij Radio Minerva is er niets impossible. We proberen iedereen tevreden te stellen.

Twee leden van het groepje de Red Pack. Eerst Frank Sinatra met I Hit a Kick Out of You. Gevolgd door Dean Martin met Memories Are Made of This.

0: Twee gevaarlijke onderwerpen waren dit. Eerst kreeg je Wives and Lovers. Een gevaarlijke combinatie natuurlijk, doorgezongen door Nancy Wilson. En er zijn vrouwen die het van diamanten, van diamanten houden. En er zijn mannen die van goud houden. Ook Mr. Goldfinger. Dit was Dame Shirley Bassey met Goldfinger.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En we krijgen een nieuw steunend lied uit Wiekevorst, Maria Eilen. Zij vroeg een heel mooi nummer van Bobby Prins.

Dit was dan Bobby Prins met Sancta Maria, speciaal voor ons nieuwsteunend lid uit Wiekevorst, Maria Ellen. Hartelijk dank, Maria. Geniet van onze mooie muziek en het ganse Radio Minerva. Bedankt u.

0: Ik kan aan die Williams maar bijtreden, want ik heb dat soms ook als er zoiets moois voorbij loopt. Can't take my eyes off you. Daarvoor waren het prachtige momenten, zelfs magic moments van Perry Como.
1: Goeiedag, wat mag het zijn?
2: Dag madame, voor mij een half pond boterhammensausjes, 100 gram pertje, 2 koteletten en een lidkaart van Radio Minerva.
1: Een lidkaart van Radio Minerva? Daar kan ik je koe niet direct aan helpen. Maar als je naar de studio van de radio zelf belt, dan zullen ze er gaire verder helpen. Ik zal de telefoonnummer van achter op de rekening eens zetten. Dat is 03-219-1727. Voilà, zeg. De marchandise in een zakje doen of heb je net zakje bij?
0: Als je naar ons Maria belt in de studio op 03-219-1727, dan zal zij u zeer graag lid maken.
3: Trek de dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plage met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis, dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
4: Dames en heren, komt dat zien, komt dat proeven? Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
5: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
4: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
5: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
4: Geniet ervan, het zijn de beste.
5: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
6: Leven Hunks wil altijd bakkering. Maar er is meer dan alleen bakkering in het Minerva Café.
7: Oh ja? Of au vent, of tournedo. Of een pannenkoek. Of in de zomer een crème glasje.
6: Voilà, nou hoor ik ook spreken ze. Maak een crème glasje. Maar gaan we naar de donderdag, de vrijdag, de zaterdag of de zondag?
7: Dat is allemaal eender. Dat is toch elke keer lekker? Juist gelijk als schaar, maar een tournedo. Zal ik bellen naar 03-219-32-68 of mailen naar reservatie@radiominerva.be?
6: Gonijten bij Minerva op Sint-Anneke.
7: Voor ons is dat manneke.

En de Turtles, die waren weer tevreden. Happy together. Het is nog een beetje vroeg voor onder de maan te gaan staan, maar daar trok Shobadi Didi zich niets van aan. Under the Moon of Love. Heeft u vragen aan Marja over de radio, over het programma, of wilt u lid worden? De lijn is op het moment vrij. U belt daar op 03 219 17 27.

Heel ritmisch en heel aangenaam om op te dansen, Barry White, Under the Influence of Love. En Eddie Floyd, die vond het dan weer de tijd om Knock on Wood.

Het Franse koor Les Misérables met La Faute à Volontaire. Oumma Houma organiseert in de maand augustus verschillende activiteiten in de Orangerie Schildehof, de Pont 45 in Schilde. U kunt er elke zondag terecht van 13 tot 19 uur. Op zondag 2 augustus is er een Unplugged Unlimited met pop, rock, troubadour. Op zondag 9 augustus dan weer is er iFactory met volk tussen poëzie en protestzong. Op zondag 16 augustus zijn er Les Violettes met vingervlugge swingende violen. Er zijn die dag ook smuitenbollen te verkrijgen. En op zondag 23 augustus is er het Dirk de Vriend trio met Nederlandstalige klassiekers. En tenslotte op zondag 30 augustus zijn er de Fleetwoods met een hommage aan Fleetwood Mac natuurlijk. U kunt altijd contact opnemen via mail naar info@oummahouma.be en meer info is te verkrijgen op hun website www.oummahouma.be.

Dit was dan de bekende Duitse slagerzanger en componist en producer Erik Silvester met het nummer Zucker im

1987 vertegenwoordigde Umberto Tozzi en Raf Italië op het Songfestival met Gente di Mare. Zij eindigden op plaats 3. Zo, het eerste uur is zo goed als voorbij. We gaan Sevens nog even instrumentaal en dan luisteren we naar het nieuws en dan zijn we daar terug voor het tweede uurtje van iSociety. Tot Sevens.

0: Zeg, Jos, ik heb er al miseren met mijn dak, jong.
1: Waarom belde gaan niet direct naar Dakwerken van der Linde?
0: Dakwerken van der Linde?
1: Ja, die mannen doen alle dakwerken. Heel goed geïsoleerd en met een serieuze garantie. Hè. Zeg, en vergeet niet, die heeft 40 jaar ervaring.
0: 40 jaar ervaring? Zeg, grokt je dan nog wel op mijn dak?
1: Oh, zeker weten. De patroon en zijn twee zuilen, de Thomas en de Joris, die zitten ook mee in de zaak. En dat zijn al echte krakjes, hè.
2: Dakwerken van der Linde.
1: Beter god er niet vinden.
2: Voor info of gratis prijsofferte, bel 03-366-37-32.
3: 03-366-37-32.
4: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 5 uur.
4: Goedemiddag. Radio Minerva.
5: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Biquet vanuit Bordeaux.
6: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Hè. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
5: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65, vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
7: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride, maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
5: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met de terreurgroep.

0: geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen en laten bezorgen. Dus passagiers die in dat geval zijn, die kunnen best contact opnemen met hun luchtvaartmaatschappij.
1: Het probleem was na ongeveer een uur opgelost. En de Rode Duivels gaan hun wedstrijden van de Nations League opnieuw in verschillende stadions in ons land spelen. De campagne begint op 25 september met een duel tegen Italië. 3 dagen later nemen ze het in Brussel op tegen Frankrijk. Op vrijdag 2 oktober spelen ze in Luik tegen Turkije. De Nations League wordt meteen ook de eerste test voor onze nieuwe bondscoach Mark van Bommel. Het is wisselend bewolkt. Aan zee schijnt de zon met maxima tot 25 graden. Vanavond en vannacht helder. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs tot 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
2: Amai, jij gaat nogal eens op reis?
3: Ja, ik heb mijn huis verkocht. Op Lijfrente, via de Bip for Life.
2: De Bip for Life? Wat is dat?
3: Wel, die verkopen discreet uw eigendom op lijfrente. Je kunt blijven wonen, je krijgt een voorschot en nog eens maandelijks een som geld erbovenop.
2: Kun je mij de Bippen een telefoonnummer eens geven?
3: Ook interesse? Bel voor vrijblijvende informatie ImmoBip 03 230 59 39. Dat is 03 230 59 39.
4: Zeg, Josfien, zijn dat aanknieën die zo kroken en piepen?
5: Maar nee, want ik kom juist van mijn kinesist. Ik denk dat dat de lift is die zo'n raar lawaai maakt.
4: Oei, dan zullen we eens tegen onze syndicus moeten zeggen dat hem de Rora moet bellen.
5: Wie is dat? Ook een kinesist?
4: Nee, Ora Liften. Dat zijn specialisten die alles weten van liften. Die onderhouden, renoveren en vervangen bestaande liften.
6: Je kan Oraliften bereiken op 03 218 45 73. Je kan hun showroom bezoeken in Wilrijk of kijk op de website www.oraliften.be. Kiezen voor Oraliften is kiezen voor service, kwaliteit en een oplossing op maat.
7: Met Immobiep ben je zo binnen als een huis.
8: Merci Immobiep.
9: Aha, aha, aha. Minerva.

Zo, hier zijn we weer voor het tweede uurtje van Ice Society. Een programma samengesteld en gepresenteerd door Martijn de Rijer. Met al uw vragen over het programma of over de Radio Minerva kunt u terecht bij ons Maria Elvis. U belt daar gewoon op 03 219 17 27.

De Engelse zangeres Susan Maughan kreeg in 1962 haar eerste nummer 1 hit Bobby's Girl. Ray Peterson wil die kan maar niet zwijgen over zijn Corina, Corina.

Een nummer uit 1966, op plaat gezet door Hugo Montenegro en zijn orkest Summer Samba. Maar in feite was dat geen samba, maar een bossa nova.

0: De Beat Groep, de Onicoms met F.I. to Write. Daarvoor Little Richard en Babyface.
1: Radio Minerva heeft er weer een nieuw lid bij. Wij bedanken en begroeten deze luisteraar.
0: En daarvoor gaan we naar Duffel, een nieuw steunend lied, Cécile Moordgat. Zij vroeg Johnny Cash.

0: The ring of fire.
1: Dit was dan bedoeld voor ons nieuwsteunend lied Cécile Moordgat uit Duffel. Zij vroeg Johnny Cash met Ring of Fire. En ze kreeg dat natuurlijk. Hartelijk dank Cécile om bij onze grote Radio Minerva familie te komen. Blijven luisteren en blijven luisteren en blijven luisteren. Dat is de boodschap.
2: Zeg mannen, hoi hinder mee.

0: Een stevige meestamper door de Brugse strangers, Zwarte Lola. In de maand augustus is het Poldermuseum in Lillo alle zaterdagen, zondagen en nationale feestdagen geopend tussen 13 en 18 uur. Verder kunnen groepen dagelijks het Poldermuseum bezoeken. U kunt daarvoor boeken op het nummer 0-485-61-48-32 of via één woord boekingenpoldermuseum@gmail.com. U vindt er volgens de tijdsgeest ingerichte woonkamers, een winkeltje en herberg met alleen authentieke voorwerpen uit de Antwerpse polder. Ze flitsen je terug naar de goede oude tijd, toen zogezegd alles beter was. Voor meer informatie kunt u terecht op hun site www.poldermuseum-lilo.be.
1: Trek uw dansschoenen aan, want in juli en augustus is elke donderdagavond ambiance in de Minerva Feestent. Van 8 uur tot middernacht is het dansen op de plaats met Minerva-dj Danny van Tichelen. De inkom is gratis. Dus voor goede muziek, sfeer en gezelligheid kom je van de zomer op donderdagavond een dansje passeren met Minerva.
2: Allee, allee, dames en heren. Komt dat zien, komt dat proeven. Aanschuiven, aanschuiven, niet dringen, want er zijn mosselen voor iedereen.
3: De echte Zeeuwse mosselen zijn nu verkrijgbaar. Kom ze proeven.
2: Dames en heren, dit zijn geen mosselen, dit zijn beesten van mosselen.
3: Het Minerva Café. Leer onze fantastische Zeeuwse mosselen kennen en laat je verwennen.
2: Geniet ervan, het zijn de beste.
3: Het Minerva Café, om de plage op Sint-Anneke. Reserveren is zeker aan te raden. 03-219-32-68 of via reservatie@radiominerva.be.
4: Zeg schat, wanneer hebben we nog eens bakhering?
5: Niks van. Zeg, dan stinkt heel mijn oos.
4: Moos, schat ik het toch. Ik wil met jou bakhering gaan eten. In het Minerva Café.
5: Ja, ik zijn Claire.
4: Ah, amai, dat is rap. Maar schatteke, je weet toch dat je nog even moet wachten, hè? Tot de vrijdag.
6: Omdat het Minerva Café werkt met dagverse haring, is reserveren noodzakelijk. 03-219-32-68. Reserveren is ook mogelijk voor groepen. 03-219-32-68.

Dit was dan Janis Martin, een Amerikaanse rockabilly en country zangeres, ook wel bekend als de Female Elvis door haar energiek optreden en stijl.

De boeren die zouden schreeuwen voor regen. Crying in the Rain door de Everly Brothers. En daarvoor Petula Clark met Down.

Dit was dan Bill Ramsey, een bekende Duitse-Amerikaanse jazz- en slagerzanger. In de jaren 50 en 60 scoorde hij grote iets in Duitsland. Yep, yep.

Het zal van de nacht moeten gebeuren. Het is nog een beetje frisser op het moment. Dit was Johnny Ray met Yes Tonight Josephine. Zo, voor mij is het gedaan, maar geen nood. Onze Mark vervangt me zelfs met 2 uurtjes mooie jukebox muziek voor jullie. Mij hoor je terug morgen met Unchained Melody. Ik dank jullie voor te luisteren. Ik dank mijn secretaresse Maria Elvis voor haar werk. En tot morgen.

0: Wij van meubelstofverder Alexander en Scholtes zijn een familiebedrijf. En we zijn al meer dan 70 jaar gespecialiseerd in antieke restauraties. Wij restaureren en repareren alle meubelen. Ja, ook dat kastje van de boma en die stoelen van uw overgrootmoeder. Zo krijgen ze een tweede leven en blijven de herinneringen om vroeger bewaard. Ook voor het hervullen, het herstofferen met stof of met leer, of het herrieten en het herbezen van azietmeubelen, kunnen bij ons terecht. Wilde gaan een gratis prijsofferten aan ons? Bel dus met een meubelstofverter op 0477 05 18 37. Of ga eens naar de website alexanderscholtes.be. De meubelstofverter, al jaren een vertrouwd adres. Kloosterstraat 68 in Antwerpen. En er zijn altijd wel tijdelijke aanbiedingen en acties. Dus zeker eens binnenwippen, hè.
1: Alle dagen loop ik naar mijn favoriete winkels. En soms zelfs het veur wat me sloeven. De katjoe plakt aan onder Macadam. Gelukkig zijn de Rob en Sandra onder Jolmerij te Sla in Wilrik. Neefzuilen, nestels of het is gelijk neef laten blinken, het kan door allemaal. Een zak de broek af aan het verschieten door de goede herstelling? Leren broeksriemen hebben ze daar ook.
0: Alexanderscholtes.be, het adres voor stofferen en restaureren van al uw meubelen. Bel 0477 05 18 37.
2: Radio Minerva, een hele dag voor jou.
3: Het is nu 6 uur. Goedenavond.
2: Radio Minerva, vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
4: In Frankrijk is al meer dan 110.000 hectare natuur verwoest door natuurbranden. Dat is bijna evenveel als 165.000 voetbalvelden. Sinds het begin van deze zomer zijn er ook al meer dan 13.500 branden geregistreerd. Dat heeft de Franse minister van Binnenlandse Zaken gezegd na crisisoverleg. Volgens hem is het seizoen van de bosbranden nog lang niet voorbij. Dat ziet ook journaliste Louise Buquet vanuit Bordeaux.
5: De brandweer doet er nog altijd alles aan met man en macht om dat vuur te bestrijden. De blushelikopters vliegen ook nog altijd af en aan. Ze gaan dat dus ook blijven doen de komende dagen, want dat zal dus ook nodig zijn. Een nieuwe hittegolf die er hier aankomt. Morgen gaan we boven 30 graden. Woensdag 38 graden. Dat is een groot contrast met de voorbije dagen, toen 25 graden af en toe een beetje regen.
4: Intussen zijn al 9 mensen veroordeeld voor brandstichting. Nog 15 anderen staan terecht. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
6: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
4: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Echtegem zijn de ouders na verhoor vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes open. Het onderzoek gaat verder. Op de luchthaven van Brussels Airport in Zaventem was er vanochtend een technisch probleem met het bagagesysteem. De bagage kon daarom niet via de gewone weg worden ingecheckt, vertelt woordvoerster Isan Chualekli.
7: Het heeft natuurlijk wel voor gezorgd dat er hier en daar wel bepaalde koffers niet erg mee zijn geraakt op de vlucht. Dus als dat het geval is, dan zal de luchtvaartmaatschappij die bagage natuurlijk zo snel als mogelijk nasturen.

0: Nicole en Louis, maar dat is lang geleden.
1: Zie je, Robert, ik heb van ons maandag wat gaan muntjes bij. En het leidt er toch maar te liegen.
0: Maar dan heb ik goed nieuws. Die brengen vandaag een klein fortuin op. En let wel, per stuk.
2: Oh, dan kan ik eens naar Ibiza.
1: Ga gewoon niks naar Ibiza. Die muntjes waren van mijn moeder. Dus ik ga naar Ibiza en ga me misschien mee. Als je braaf bent. Dat is toch een filodia van mij, hè?
3: Robert, de expert. 0 draaien. 226, draaien 90, draaien 90. Adam? Belga Meubelen is tijdens de soldenperiode nog voordeliger. Met een grote keuze voor jong en minder jong. Solden op manuele en elektrische relaxen. Solden op salons, slaapkamers, eetkamers, kinderkamers, kleine meubelen, boxsprings en matrassen. Er zijn veel toonzaalmodellen die de volgende dag al geleverd kunnen worden. Bij Belga Meubelen kun je meubelen kopen aan betaalbare prijzen. Aartselaarstraat 88 in Hoboken. Belga Meubelen, het meubelbedrijf met meer dan 40 jaar ervaring.
4: Maar een ventje mag dan wel goed in het vlees zitten. Het beste vlees blijft toch dat van de Chris. Allee, ik bedoel van Zambie en Averaai. Ga ook eens kijken aan de Antwerpse Steenweg in Hoboken. Het lekkerste adres voor vlees en veel meer. Bienauwera thuis. Zet ook eens op de website ikwilvlees.be en daarmee is alles gezegd.
5: Schatke, wanneer gaat het dat licht in de badkamer eens repareren,
6: zeg?
5: Ja, Oh, en ja, dat zie je nou zelf ook, hè. Het zou hier eens teruggeschilderd mogen worden.
6: Ja, maar mijn rug en ik zijn ook niet meer zo gelijk als vroeger.
5: Zullen we dan de klusjesdienst eens bellen? Die zijn bij de gebeuren ook geweest en die leverden heel proper werk. En dat zijn plezante gasten, zijn, want die kwamen elke dag zingen binnen, zei Janine. Kleine of grote werken, de klusjesdienst is actief in de hele provincie Antwerpen. De offerte is steeds gratis en u betaalt geen voorrijkosten. De klusjesdienst herstelt en renoveert van kelder tot zolder. Bel 0485 54 87 85.
6: Allee, kom, pak rap even voor te schrijven.
5: 0485 54 87 85.
7: Aha. Minerva.
8: Dit is Jukebox. Uw wekelijkse afspraak met aanstekelijke muziek van vroeger en veel vroeger, maar niet van nu. Elke maandagavond van 6 tot 8 op Radio Minerva. Uw gastheer...

laatste maandag van juli, dus we zijn ondertussen halfweg de zomer van 2026. Maar dat houdt ons niet tegen om u zo net na High Society van collega Martin de Reijer een kersverse jukebox aan te bieden. Welkom!

Rob Trini Lopez wist het helemaal niet meer. Quizás, quizás, quizás. En precies 36 jaar geleden, op 27 juli 1990, overleed deze artiest Bobby Day.

Kort en goed, Jamie Hughes, My Love and Time. En we zijn ondertussen, het is ondertussen 18:20 geworden, tijd voor Vic Dana.

Volgens Ming de Vil moeten we hier al opkrassen en het is amper 6:30. You better move on. En die You Better Move On was oorspronkelijk een nummer van deze Afa Alexander.

0: Monterey.
1: Gene McDaniels ging even de sfeer opsnaven in Monterey in Mexico. Vorige week ontviel ons collega Lou van Put na een lange strijd tegen een vreselijke ziekte. Het hele radiolandschap was en is in rouw. En ook bij de grote Radio Minerva-familie is het verdriet nog steeds groot. Lou was een fan van deze vier jongens uit Liverpool.

And I Love Her van de Beatles en Yesterday van Sarah Vaughan als eerbetoon aan collega Lou van Put. Als alles weer als toen zou zijn, ja, wie zou dat niet graag willen?

Church van de Manhattans. Op 22 juli vierde deze grande dame van het Franse chanson haar 80ste verjaardag. Mireille Mathieu.

Mireille Mathieu, 80 jaar geworden. We hebben een uurtje jukebox achter de rug. Maar u blijft natuurlijk ook na 7 kleven aan de radio voor deel 2. Tot zo!

0: Het is nu 7 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. De werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdag namiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Het slachtoffer van de aanslag op de Pride in Berlijn zaterdagavond was een vrouw van 65. Dat vertelt journaliste Tessa Rens vanuit Berlijn.
4: Die naar hier was gekomen samen met haar dochter om dus deel te nemen aan die Pride. Maar zij heeft dus niet overleefd. Haar dochter is gewond geraakt, maar heeft het wel overleefd.
2: Bij de aanslag raakten ook 29 mensen gewond. De dader was een man van 21. Hij werd gisteravond doodgeschoten door de politie. De man had ook banden met terreurgroep IS. In het onderzoek naar de overleden baby in Ichtegem zijn de ouders na verhoor weer vrijgelaten. Dat bevestigt het parket van West-Vlaanderen. Het kindje van amper anderhalve maand overleed zaterdag. Gisteren werd een autopsie uitgevoerd, maar die bracht geen duidelijkheid over de doodsoorzaak. Volgens het parket blijven alle pistes nog open. Het onderzoek gaat verder. Ondernemersorganisatie Unizo is niet te spreken over de hervorming van de consumentenombudsdienst. Vanaf volgend jaar zullen bedrijven zelf moeten opdraaien voor de kosten van klagende klanten. Maar dat is niet eerlijk, zegt Elisa de Tavernier van Unizo.
5: Het is eigenlijk volledig gratis voor de consument om een procedure op te starten. Maar vanaf dat ontvankelijk is, komt eigenlijk de kost sowieso terecht bij de ondernemer. Wat dat er eigenlijk voor gaat zorgen, dat al dat gratis voor de consument, dat zij te pas en de onpas klachten kunnen starten en dat de ondernemer zich daar op geen enkele manier kan tegen verzetten. Plus dat hij ook nog een keer verplicht is om de volledige administratie op zich te nemen.
2: Zo'n klacht kan een bedrijf tot €500 kosten. Unizo wil daarom dat ook klanten een deel van de kosten betalen. En pech voor zevenkampster Nafi Tiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Tiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Tiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de

vroeg vergiffenis. Forgive me. 03-219-1727. Dat is het nummer van onze studio. Nu even rockabilly met Jim Alley natuurlijk.

rockabilly uit de jaren 50. Waar hoort u deze muziek nog? Jim Alley and the Alleycats en The Great Pretender. En dat was natuurlijk een origineel hit van The Platters.

Cliff Richard en Maria Nomas. En dit is er eentje voor onze dansavonden. Elke donderdagavond van 8 tot 12 in onze tent. Op het net naast het Radio Minerva Café. En gastheer is de heer Danny van

0: Veel beloven. I'll never fall in love again. Johnny Ray. We hebben nog een half uurtje jukebox. Plezier voor de boeg. En bellen kan nog 03-219-1727.
1: The jukebox. We play your favorite oldies. Jukebox gold.
0: En dit zijn de White Plains. My baby loves love.

White Plains and My Baby Loves Lovin' uit de jaren 70. Bob Grabow beleeft een bella notte. En waar anders dan in Italië?

Belgische muziek uit de jaren 70 van The Archies en Sugar Sugar. De Gaylords, dat waren gewoon vier vrolijke heren van Italiaanse afkomst. Dus zoek daar niet te veel achter.

Chris Jensen solliciteerde voor een plaatsje in Broodje Muziek op dinsdagmiddag bij collega Wilfried, waar enkel platen worden gedraaid over eten. En deze plaat komt waarschijnlijk daar niet in aan bod.

Don't take the way the music uit de jaren 70, toen we nog jong en mooi waren. Tavares, weet u nog. En we hebben nog een kleine 10 minuten voor collega Sarah het van mij overneemt. Maar eerst deze nog van Bobby V.

Regelmatige gast in Jukebox Live, Bobby V en Since I Met You Baby. We komen nog even terug op de 85ste verjaardag van Paul Anka op 30 juli eerstkomend. Don't

naderen het onverbiddelijke einde van deze Jukebox Live. Fred Darien die reist van het ene naar de andere stad nog. En wij blijven over 7 dagen gewoon hier, honkvast, voor een nieuwe Jukebox in de studio van Radio Minerva. Veel luisterplezier met collega's Sarah en Maarten. En wat mij betreft, tot Jukebox.

0: Het is nu 8 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De zware bosbrand bij Bordeaux in het Franse departement Gironde is mogelijk ontstaan door elektriciteitswerken op een werf. Dat heeft de procureur van de regio gezegd. Maar de werknemers zouden geen veiligheidsfouten gemaakt hebben. De brand brak woensdag uit. Sindsdien is al meer dan 42.000 hectare natuur verwoest. Journaliste Louise Buquet is ter plaatse.
3: Het was echt muisstil wanneer we door Le Porge wandelden. Akelig stil, dat is echt een spookdorp geworden. Donderdagnamiddag kwamen de vlammen daar via het bos het dorp binnen. Ze verwoesten echt alles op hun weg. Uitgebrande wagens, huizen waar niets meer van overschiet. Iedereen is daar gelukkig op tijd weggeraakt, maar 150 huizen zijn daar wel in de vlammen opgegaan.
2: Sinds begin deze zomer zijn ook al 162 mensen opgepakt voor opzettelijke brandstichting. Ook in het noorden en het centrum van Portugal zijn verschillende branden uitgebroken. Meer dan 1000 brandweerlieden proberen het vuur daar nu te bestrijden. Daarbij worden ook een 20-tal blushelikopters en vliegtuigen ingezet. Dat meldt de civiele bescherming. In het hele land is het brandgevaar maximaal tot zeer hoog. Bij een brand vorige maand werd al 13.000 hectare natuur verwoest. En pech voor zevenkampster Nafi Thiam. Ze moet passen voor het Europees kampioenschap atletiek in Birmingham in Engeland. Dat heeft haar management laten weten. Thiam liep enkele maanden geleden een scheur op in haar hamstring en ze voelt zichzelf nu niet fit genoeg om te kunnen deelnemen. Thiam werd al 3 keer Europees kampioene op de zevenkamp. Ze is ook 3-voudig Olympisch kampioene in die discipline. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

Een hele fijne avond, beste luisteraars. Wij zijn klaar voor 2 uurtjes avondstond. Maar we beginnen niet uiteraard zonder een dankwoordje te richten aan collega Mark Uitenhoven voor zijn programma Chewbox. Dat het weer goed was. Dankjewel Mark en veilig thuis. Wij gaan van start met Slippin' and Slidin' van Buddy Knox.

Spreken is zilver, zwijgen is goud. Soms is het beter om niks te zeggen dan om iets te zeggen waar je later spijt van krijgt of waardoor de situatie kan verergeren. Frankie Valli zit met zijn Silence is Golden. En Demus Roussis, die zwijgt niet. Die neemt afscheid van zijn geliefde. Goodbye, my love, goodbye.

Je hoorde zo net Roy Hamilton met Change Partners, gevolgd door Cilla Black met Anyone Who Had a Heart. Nu we eindelijk de liefde gevonden hebben, wat doen we ermee? Raar vraag, want ik wist het wel. The OJ's, Now That We Found Love.

Viertakt is een Antwerpse tributeband die met veel respect en een flinke dosis humor het muzikaal erfgoed van de Strangers levend houdt. Ze waren ook al een paar keer te gast hier bij Radio Minerva. Hier zijn ze met Antwerpen weer.

De Dixie Cups, The Chapel of Love. Sluit je ogen, ontspan je, rol desnoods je mat open, of niet, maar laat je vooral meeslepen door de warme stem van Marvin Gaye. Here is After the Dance.

We maakten plaats voor Vicky Carr, Forget You. Na hun vertrek bij Motown sloegen de Jacksons een nieuw muzikale weg in en dat leverde meteen een pareltje op. Dit warme romantisch nummer laat horen hoe veelzijdig de broers Jackson wel waren. Hier zijn ze met Show You The Way To Go.

Hier, maar dat was dit met Navo Jamais. Daarvoor luisteren we naar Michael Holiday met In Love. Het volgende nummer is geschreven door Toto Cotugno, gezongen door Adriano Celentano en opgedragen aan diens dochter Rosita. Il tempo se ne va.

Adriano Celentano, Il tempo se ne va. Muziek van eigen bodem nu. Een wondermooi nummer nog wel, want je hoort nu Bart Herman. Ik ben fan van Als je weer wakker wordt.

Dit was dus Bart Herman als je weer wakker wordt. 16 redenen waarom je iemand graag ziet. Ik ben al content met 1. Je hoort Connie Stevens met 16 Reasons.

16 Reasons, Connie Stevens. Stilletjes aanmaken we plaats voor tijd zijn van 9 uur. We gaan eruit met Moonlight Serenade van Glenn Miller. Jullie horen mij weer na het nieuws en het weerbericht. Tot zo dadelijk.

0: Het is nu 9 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Een bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village. Dat bevestigt het parket van Limburg. Volgens hen komt de melding binnen via mail. Daarop is besloten om het shoppingcentrum volledig af te sluiten. De politie is nu massaal aanwezig en onderzoekt hoe concreet de dreiging is. Voorlopig werd er nog niets gevonden. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn is nog niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Het onderzoek gaat nu verder. En ook hordenloper Michael Obasui moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasui blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al zevenkampster Nafi Thiam afzeggen. Vanavond nog lang zonnig, vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.
3: U luistert naar Avondstond, elke maandag van 8 tot 10 met Sarah Kassiman op Radio Minerva.

We starten zo net met Birdie Green, How Come. Welkom bij deel 2 van Avondstond. Sarah Vaughan, zij kijkt met twee moten naar gisteren toen alles nog goed was. Origineel was dit van de Beatles, dit is Yesterday.

toppertjes na elkaar. Dit waren Do Right, Woman Do Right van Aretha Franklin, gevolgd door mijn favorietjes, The Platters, The Magic Touch. Jimmy Osmond werd op 9 jaar leeftijd de jongste artiest ooit die een nummer 1 hit scoorde in de Britse hitlijsten, met zijn grootste hit Long Haired Lover from Liverpool. Hier is hem, de jongste snaak van de Osmond family.

Deze waren achter elkaar Chicken Shack met I'd Rather Go Blind. En daarna hoorde je het vrolijke nummer Drop Drop Drop van Trinity. Nog een prachtig nummer is deze, Solomon Burke met Cry To Me.

Misschien kan hij terecht bij Solomon Burke, Tom Jones met To Make a Big Man Cry. En we gaan naar het strand van Oostende samen met Louis Neefs.

Het nummer Moor van Frank Sinatra is oorspronkelijk het themalied van de Italiaanse film Mondo Cane. Opmerkelijk genoeg werd juist de romantische melodie Moor veel beroemder dan de film zelf. Dit was dus Frank Sinatra. Intussen zijn we net 9:30 gepasseerd. Nog niet te laat dus voor Carole King, It's Too Late.

En het is nog steeds niet te laat. Ik heb nog een dikke 20 minuten te gaan. Baby, don't change your mind. Je hoort zo dadelijk Gladys Knight en de Pips. Daarna geven we de micro door aan Jerry en de Pacemakers. You'll never walk alone.

Een van de grootste vrouwelijke countrysterren van de jaren 80. Dit was Barbara Mandrell met After the Loving. Een Oscar-winnende klassieker uit de film Calamity James, oorspronkelijk gezongen door Doris Day. Dit is een mooie cover van Kathy Kirby, Secret Love.

Sacred Love van Cathy Kirby. Tik tak, tik tak. We gaan stilletjes aan richting 10 uur. En dat doen we samen met Jim Croce, Lovers Cross.

Bijna tijd voor het nieuws. Voor mij zit het er weer op voor vandaag. Minerva gaat niet slapen, ik wel. Ik wens jullie een fijne avond, een goede nachtrust en volgende week ben ik er weer met meer muziek. Ik ben ermee weg samen met Jo Lemaire. Je suis venu te dire que je m'en vais. Geniet nog van het programma Slaapmutsje van Maarten van Gent. Tot volgende week en toi toi.

0: Het is nu 10 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: De bommelding in het shoppingcentrum Maasmechelen Village was vals alarm. Dat meldt het parket van Limburg. Rond 8 uur werd het shoppingcentrum volledig ontruimd. Aanleiding waren verschillende dreigmails die naar een aantal bedrijven werden gestuurd. De hulpdiensten besloten daarop om geen enkel risico te nemen en het shoppingcentrum af te sluiten. Na de controle werd er niets gevonden. Het shoppingcentrum gaat morgen opnieuw open. Mogelijk neemt de stad Antwerpen extra maatregelen voor de Pride in Antwerpen. Dat heeft premier Bart De Wever aan onze redactie gezegd. Aanleiding is de aanslag op de Pride in Berlijn, zaterdagavond. Daarbij kwam 1 vrouw om het leven, 29 anderen raakten gewond. Je hoort premier De Wever.
3: Ik kan u zeggen, als oud-burgemeester en nog altijd titelvoerend burgemeester van Antwerpen, dat de Pride in Antwerpen zeer goed beveiligd is. En dat wij uiteraard de burgemeester de evaluatie zal maken met de veiligheidsdienst of er extra maatregelen nodig zijn. Maar ik zou vooral iedereen uitnodigen om te komen naar Antwerpen en te feesten en zich niet te laten intimideren.
2: Op 8 augustus wordt in Antwerpen de Pride gevierd. Het parket van Brussel opent een onderzoek naar onopzettelijke doding en huisjesmelkerij na de dodelijke brand in Schaarbeek gisteren. Daarbij kwamen 2 mensen om het leven. 8 anderen raakten gewond. Je hoort Aurélie Anne de Vos van het parket.
4: Ik kan meegeven dat de omstandigheden en de oorzaak van de brand nu nog niet duidelijk zijn vastgesteld. Daar moet nog een branddeskundige een rapport voor opstellen. Het parket heeft dan ook een onderzoeksrechter gevorderd voor feiten van onopzettelijke doding en eveneens feiten van huisjesmelkerij.
2: Het onderzoek gaat nu verder. Brand op de metro in Barcelona in Spanje. Honderden reizigers moesten uit de metro vluchten naar buiten. Verschillende onder hen raakten daarbij gewond omdat ze te veel rook hadden ingeademd. Het vuur ontstond aan de bovenleiding. Hoeveel gewonden er precies zijn, is niet duidelijk. De brandweer is ook massaal ter plaatse. En ook hordenloper Michael Obasui moet passen voor het EK Atletiek in Birmingham volgende maand. Dat maakte hij bekend op Instagram. Obasui blesseerde zich gisteren tijdens het BK aan zijn hamstring en is 6 weken buiten strijd. Eerder moest ook al 7-kampster Nafi Thiam afzeggen. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

Een goedenavond, beste luisteraars. Wat is er zo magisch aan herinneringen? We hebben er allemaal. Zoete, minder zoete en ronduit slechte. De slechte pogen we te verdringen. De zoete koesteren we als een kostbaar bezit. Maar herinneringen nemen soms wel eens een loopje met de waarheid. Zoals ook de poëzie. Geen wonder dat die twee het zo goed met elkaar kunnen vinden. Een goede avond samen. Fijn dat u naar onze zender luistert.

Nog zo'n mooie melodie uit de jaren 30. Memories of You. Frank Chatfield op muziek van Hubby Blake. Onze eerste herinneringen gaan wellicht terug naar ons ouderlijk huis, in de stad of op het land, waar wij al dan niet een onbekommerde tijd hadden met liefhebbende ouders en misschien ook grootouders en lastige broers en zussen. Een plek waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.

Françoise Hardy, La maison où j'ai grandi. Helaas niet in alle gezinnen heerste er peins en vrij. Ruzies, alcohol, geweld, geldproblemen. Maar daarover willen wij het liever niet hebben. Centraal in onze herinneringen aan toen staat moeder. Ten is van u hier nederwaard, geschilderd of geschreven, mij

Moederken, geen beeldenis, geen beeld van u gebleven. Geen tekening, geen lichtdrukmaal, geen beitelwerk van stenen, tenzij dat beeld in mij, dat gij gelaten hebt, alleen.

0: doet, hoe gaat het eens mee?
1: Bart Kael, moeder. En de versjes waren van Guido Gezelle, maar dat had u al geraden. Ik hoorde u ze zelfs mee prevelen. De tweede centrale figuur, voor de meisjes vaak zelfs de eerste, dat was vader. Vader, mijn vader. Hij was rechtvaardigheid. Hij had de goede liefde tot de stille en ware dingen. Hij lachte rood en zoende onverwacht. Mijn dwaze haren en mijn jong gedacht.

mijn mond. Vroeger was ik driftig, vroeger was jij driftig, maar we hebben onze rust gevonden. En we zitten naast elkaar en we zeggen niet zoveel voor alles wat jij doet.

Stef was papa. En de versjes waren van Marnix Gijzen. Gelukkig wie vader en moeder lang heeft mogen houden. Is er nog wat over van die zalige kindertijd? Zullen we eens kijken op zolder welke schatten daar stof liggen te vergaren en onze herinneringen prikkelen.

Onze spullen van toen. Old Toy Trains, Nana Mouskouri. En dan was het uit met spelen. We werden naar de poort van de school gebracht. Ik vond het wel fijn, maar had niet meteen door dat het de bedoeling was dat ik iedere dag naar school zou gaan. Wat waren de straffen voor slecht gedrag of onvoldoende punten? Alles overschrijven en laten tekenen door de ouders. Of 2 uurtjes nablijven. Nou ja, je kon onmogelijk altijd alles goed doen. En weet u het nog, er waren ook nog punten voor wellevendheid. De jeugd van nu moet eerst aan Chatbox GTP vragen wat wellevendheid wel zou kunnen betekenen.

0: Meneer Jean Sablon krijgt een 10 voor wellevendheid sur le pont d'Avignon. Nog iets dat niet meer bestaat, de dienstplicht. Jos Gijzen schreef daar toen dit eenmalig cursiefje over. Onder de wapens.
1: Het is al een hele tijd geleden dat ik onder de wapens was. Onder de wapens is een groot woord, hoor. Wij waren met 26 voor één mitrailleur. Iedere woensdag hadden wij schietoefening. En dan zei de sergeant: nou mogen jullie allemaal één keer raden van 1 tot 26 om te zien wie vandaag mag schieten. Het gaf je wel een duidelijk beeld van wat de 100-jarige oorlog moest geweest zijn. Maar krijgskundig stak je er niet zoveel van op. Op een mooie dag vroeg een luitenant aan mij: hoe vind je het bij het leger? Ik zeg: ik vind het niet. Hij bekeek mij een hele tijd en toen zei hij: ik geloof ook niet dat het er is, jongen. Of ooit iemand na ons het gevonden heeft, weet ik niet. Wij alleszins niet. Wij kregen toen trouwens maar 12 maanden om het te zoeken. En wij waren, overigens, dat bleek die eerste avond al, wij waren van wat je zou kunnen noemen een ongunstige lichting. Van de eerste avond af hadden die mensen wat tegen ons. Er kwam de eerste avond al een man de eetzaal binnen. Wij zaten juist met z'n allen een heel nieuw soort aardappel te doorproeven. Het was een heel belegen man. 3 sterretjes had hij al. En merkwaardig, hij droeg zo'n klein houten stokje onder de arm. Wij dachten dat het een goochelaar was. Iemand die tussen 2 gerechten in gauw zijn nummertje kon doen. Weet je veel als je pas 1 avond bij het leger bent. Maar toen ging die bovenop een verhoog staan en zei dat de zwaarste straf bij het leger de dood met de kogel was. Hier wachtte hij even, maar er was geen mens die applaudisseerde. Hij keek een tijdje de zaal in, zag juist een frisse dienstplichtige met gesloten ogen een aardappel weer uit zijn mond nemen en die terug op zijn bordje leggen. En toen zei hij dat hij voortaan iedere avond een stukje uit het reglement zou komen voorlezen. Is het reglement veranderd of is er wat met die man gebeurd? Ik weet het niet, maar we hebben hem nooit meer teruggezien. De aardappelen wel. Maar toen wisten wij het, de dood met de kogel kon ook nog. Sanderendaags werden wij toevertrouwd aan een sergeant die met de armen gekruist in de zon bovenop een stoepje stond. Ik zie die man daar nog altijd staan in de zon op dat stoepje. Hij keek vanuit de hoogte op ons neer met zo'n geringschattende blik, alsof wij het waren die het leger hadden uitgevonden. Zo kan het niet blijven gaan, hè? Schreeuwde hij plots. Er was niemand van ons die al wat gedaan had. Maar toen bleek dat die man van ons verwacht had dat wij spontaan in rijen van 3 gingen staan. De langste helemaal vooraan. Maar daar had ik persoonlijk bezwaar tegen. Wat komen jullie hier doen? Riep hij. Er was een bereidwillige soldaat. Die zei dat wij met z'n allen een briefje hadden gekregen. Met een spoorkaartje eraan vastgeknipt. Ja, en dat wij toen maar gekomen waren. Die moest meteen 6 keer rond het plein lopen. En toen hij bij vergissing nog een 7e keer de bocht nam, toen schreeuwde die sergeant zo hard dat wij dachten dat hij misschien wel de majoor was. Toch hebben we achteraf van die man nog aardig wat geleerd. Kijk, zei hij, een paar weken later, toen hij helemaal tot rust was gekomen. Kijk, dit is nou een mitrailleur. Dit heet bij ons een bren. Weet je in hoeveel tijd ik dit wapen uit elkaar neem? Wij wisten het niet. Natuurlijk niet. In 16 seconden, zei hij. Wij hoorden wel aan zijn toon dat zelfs de generaal daar een punt mocht aan zuigen. En weet je in hoeveel tijd ik het weer in elkaar steek? Het leger verricht ook opbouwende dingen. Nee, zeiden wij, wij weten het niet. Voor ons stak het niet op een dag, natuurlijk. Wij hadden toen nog 11 maanden daarvoor. In 28 seconden, zei hij trots. Het uit elkaar nemen hebben wij achteraf ook onder de knie gekregen. Maar andersom werken, dat was een heel stuk moeilijker. 1 keer heeft de Zeeman het record van 45 seconden gehaald. Maar toen zag het er plots een heel ander wapen uit. Het ding schoot in een hoek van 90 graden. Toen kwam toevallig juist de majoor daar voorbij. Die keek een hele tijd met gefronste wenkbrauwen naar dat verdedigingsmiddel. En toen vroeg hij aan de sergeant: vallen die Engelse dingen mee? Jawel, mijn majoor, zei de sergeant. En toen glimlachte die majoor bemoedigend naar ons. En hij liep het oefenveld over, kaarsrecht, zoals dat van majoors in de boeken staat.
0: Jos Gijzen voor een dankbaar publiek van Leuvense studenten. Ook dit bestaat nu wellicht niet meer, de dansschool, waar de eerste les beslist deze was: voor opzij, achter. En de meisjes omgekeerd, achter opzij, voor. En dan schuiven maar. Shall we dance?

De levende metronoom Victor Sylvester met de Quickstep Shall We Dance. Maar de mooiste klassieke dans, voor mij althans, is en blijft de Engelse wals. Ik heb die ooit eens mogen dansen met de vrouw van de dansleraar, een schuurmadame. Ze had zo'n June Allison rokje aan, weet u wel, en de plaat weet ik ook nog. Those were the days.

Helmut Zakaria's Fascination. Dank u, mevrouw Doorne. You were beauty and elegance. Wij waren inmiddels gegroeid en gerijpt en we ontdekten verlangens en kriebels. Vibes heet dat nu. Een eerste blik, een eerste handje, een eerste kus. Zoet is de westenwind, die doet beven de loverkens in het woud en het groensel eener plein. Zoet is de snelle loop van een zilverfontein, die van de heuvel komt, langs een dal aangedreven. Maar weet gij wat er zoeter is dan al dat zoet? Drie kusjes achteraan, van heuren rozenmond gezonden.

Platters, Remember When I First Met You. Jeugdbewegingen, danslessen, thé-dansance, sport, het hoorde allemaal tot The Wonderful World of the Young, Where Dreams Are Evergreen.

Good old Satchmo, what a wonderful world. Good old Satchmo, what a wonderful world. En dan die eerste keer toen het echt gebeurde. Gepland of toevallig. Een feest of een teleurstelling. Hoogzomer was het. Ik lag lang uit te rusten. Plots kwam Corina binnen in een wolk van lichte kleren. Haar haar sloot golvend om haar hals van paarlemoer. Ik rukte aan haar kleren, die toch al niet veel verhulden, maar ze snoerde ze nog harder aan. Maar het was afweer van een vrouw die zich met zelfverraad laat verslaan.

And so is it gebeurd, the brothers four come to my bedside, my darling. En de versjes waren van levensgenieter Publius Ovidius Naso de Neuze. Het was niet altijd de eerste liefde die bekroond werd in een huwelijk. Onderweg vielen er wel wat traantjes. Ge zijt een meisje en de nacht is daar. Al de sirenen zwijgen op de stromen. En voor de maan gaat rijzen in de bomen, wil ik een lelie vlechten in uw haar.

Ken Dot, Tears for Souvenirs. Maar dan verschijnt hij of zij en dan zit het plotseling helemaal goed. Zeg eens, weten jullie nog wat jullie als openingsdans hebt gekozen?

Roy Black, ganz in weiß. Bij de gelukkigen wordt het een verbintenis voor het leven. En daarover heeft Jean Ferrat dit mooi liedje geschreven. Tu peux m'ouvrir 100 fois les bras, c'est toujours la première fois.

0: c'est toujours ma première fois.
1: Monsieur Jean Ferrat, toujours la première fois. Tot de tijd zijn nog de Four Aces and Memories of You. En ik zeg nog tot zo.

0: Het is nu 11 uur. Goedenavond.
1: Radio Minerva vanuit Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen ook steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het Natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.

0: Onzendino, memories are made of this. Welkom terug, lieve nachtuilen. En dan kwamen de kinderen. Een hele nieuwe wereld ging open met korte nachten, spelletjes, verhaaltjes en slaapliedjes.
1: Won't you play the music so that

Matt Monro, Wednesday's Child. We weten inmiddels dat huwelijken niet duren. Schoonouders, geldproblemen, carrièreproblemen en de kinderen. Er loopt van alles mis en het komt tot een breuk. Maar deze man heeft zich daar nog niet helemaal bij neergelegd en hoopt nog.

Max van Praag als de deur zacht opengaat. Toch eindigen niet alle scheidingen met eeuwigdurende ruzies en meestal krijgen de kinderen voorrang op de haatgevoelens, gelukkig maar. Of toch niet helemaal.

0: À voix petite.
1: Claude François, le téléphone pleure. Is het dan allemaal voorbij? Maar men is nog jong, het leven is nog niet voorbij. Er groeien nieuwe gevoelens en vaak nog beter dan de eerste keer. Alleszins bewuster.

Julie London, Love is Lovelier, the second time around. Voor velen onder ons was de kerk lang tijd een deel van ons leven. Van de wieg tot de kist. Alles was geregeld en gecatalogeerd, zoals die zeven hoofdzonden. Kent u die nog? Ijdelheid, gierigheid, onkuisheid, afgunst, gulzigheid, wraak en luiheid. Luiheid nog het ergst van al, want dat was het oorkussen van de duivel. Centraal in Vlaanderen stond daarbij de Maria-verering. Zij was een toevlucht, want ze had zelf veel meegemaakt en wist waarvoor je kwam. Met een kaarsje. En ja, overal waar ik nu nog een kerk betreed, in België of in het buitenland, zal ik nog steeds een kaarsje aansteken. Niet voor mij, voor de kinderen. En de kaars zei, wanneer je bent heen gegaan, zal ik aan anderen zeggen dat je hier geweest bent. En ik zal hun vertellen van de vlam in je hart.

Ernesto Cortázar, Two Candles for Two Hearts. In die onbekommerde Roomse tijd waren velen koorzangers. Ik ook, eerst als alt, dan als tenor. Die twee zijn nu niet meteen de makkelijkste stemmen. De sopranen zingen de melodie, de bassen de contrapunt, alten en tenoren vullen de gaten. En vooral bij Mozart heb je lange tijd geen idee waar de man naartoe wil. Tot je voor het eerst samen zingt en dan valt alles, als bij wonder, magie, in de plooi. Zalig.

De Maastrichter Staar met Mozarts Aveverum Corpus. En bij Esto Nobis, dat waren wij, de tenoren. Zo, dat was er eentje voor alle koorzangers, fanfare en harmonieleden die trouw alle repetities en uitvoeringen bijwoonden en hopen herinneringen opgebouwd hebben. Maar toen kwam mei 1968 en het kerkelijke en het sacrale werden langzamerhand afgeschud. Kloosters en kerken liepen leeg en we kwamen verschrikkelijke dingen te weten. En toch heb ik nog steeds mooie herinneringen aan dat heilige Roomse leven.

Benny Nijman, het doel van het leven. En het leven ging zijn gangetje, met voorspoed en tegenspoed als in zijn kringloop. De seizoenen herhaalden zich, sprongen en buitelden over elkaar heen. Zelf voldaan plantte de tijd zich voort, zonder iets anders te baren dan zichzelf. De tijd heelt alle wonden. Hij verzacht alleen de pijn en hij vervaagt de herinneringen. Hij negeert de dingen die voor ons belangrijk zijn, tot wij er de tijd door vergeten.

Monsieur Jean Ferrat, tu aurais pu vivre encore un peu. Heel mooi. En daarom niets laten liggen, de dingen meteen doen, op tijd zeggen dat je van elkaar houdt, want voor je het weet is het the last of the summer wine. Het is maandagavond. Als ik nu zou sterven, dan zou ik jou dinsdag mooi bederven. En het zou mezelf geweldig spijten als ik morgen niet meer met jou kon ontbijten.

Het orkest van Norrie Paramore, The Last of the Summer Wine. Geniet dus en haal nog maar eens die oude tuinspullen boven.

Tony Martin, Souvenir d'Italie. En dan is er nog de herinnering aan wat had kunnen zijn en niet is geweest. Ik vind jouw brieven, kleine spulletjes die ik bewaard heb, en mij komen de tranen. Een gebroken hart, te midden alle herinneringen. Among my souvenirs.

Joni James, Among My Souvenirs. Herinneringen waren ons thema vanavond. En straks is ook deze uitzending nog slechts een herinnering. Een goede, hoop ik. Wil u hier nog wat aan toevoegen? Een mailtje graag naar maarten.vangent@telenet.be. Ik wens u allen nog een goede nacht en begroet u graag weer volgende week als wij samen ons slaapmutsje opzetten. Een dikke knuffel, blijf gezond, uw Maarten van Gent.

0: Het is nu 12 uur. Goeienacht.
1: Radio Minerva van het Antwerpen. Dit is Radio Minerva.
2: Bij de zware bosbranden in het departement Gironde in Frankrijk is een brandweerman van 38 overleden. Dat heeft de brandweer daar laten weten. Het gaat om een vrijwillige brandweerman. Tijdens het blussen is hij met zijn auto van de weg geraakt. Wat er precies is gebeurd is nog niet duidelijk. Vanavond bezocht ook Frans president Macron het rampgebied. Hij had het over de zwaarste situatie in Frankrijk sinds de Tweede Wereldoorlog. Meer dan 42.000 hectare natuur is intussen afgebrand. Tienduizenden mensen werden geëvacueerd. In Parkspoor Noord in Antwerpen zijn 4 gewonden gevallen bij een vechtpartij. 2 van hen liepen steekwonden op, dat meldt de politie. Alle 4 werden ze gearresteerd. Het zou gaan om 20ers. Een 5de persoon, die mogelijk ook betrokken was, wordt nog gezocht. Het onderzoek loopt. En Remco Evenepoel heeft het natuurcriterium in Aalst gewonnen. Hij klopte de Belgisch kampioen Rune Herregots in een sprint met 2. Je hoort Evenepoel.
3: Het gevoel was niet geweldig en Rune verkeert echt in een supergoeie vorm. Dus het was niet makkelijk om er zomaar af te krijgen. Het was echt machtig en het is ook bij het eigen volk hier. Dus dat maakt het wel extra speciaal.
2: Afgelopen ronde van Frankrijk werd Evenepoel knap 2e in het klassement. Dat is het beste Belgische resultaat in 45 jaar. Vannacht helder, minima tot 16 graden. Morgen zonnig met maxima tot 29 graden. Woensdag opnieuw zonnig en zeer warm. Lokaal kan het zelfs 34 graden worden. Ook de dagen daarna mooi zomerweer.